0: Ken je die mensen? Het zijn hetzelfde soort mensen die af en toe willen zeggen... Dus gaan ze voor je staan en zeggen ze... Fruit Mentos! Zo'n rolletje. En dan kijk je in het rolletje. En dan is het een gele. Dat je denkt, nou ja, misschien is hij dit keer wel lekker. En dan wur je hem eruit en wur je hem eruit. En op een gegeven moment heb je hem zo. En de eerstvolgende in het rolletje is een roze. En dat die eigenaar van het rolletje dan zegt, hey, lekker, een roze voor mij. Ik vind het dan echt dat het bij wet geregeld moet zijn... dat je dan dat rolletje mag afpakken, maar wegflikkeren in een sloot... en een koolstoot mag geven aan die vent. Bij wet geregeld. Dat als een agent voorbij komt en zegt... Hey, wat is dat voor geweld? Oh, wacht, Fruitmentels, had hij een gele? Ja, dat kan ik niks zeggen.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan mij, spaart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. Gewoon te fokken. En ik weet niet of ze dacht dat ik hotem was of zo, maar ik denk het niet, want dat woord zal ze niet gekend hebben. Maar... nou, wat ik super erg vind bij die kassa, zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschap op moet leggen. Dat trek ik niet, dat is een crime voor mij, zeker in sociaal opzicht. Omdat er zijn altijd mensen die dat scheidingsbalkje voor tussen de boodschappen iets te venijnig moeten neerleggen. Met iets te veel panache, iets van... Dit zijn mijn boodschappen. Doe even normaal. Gewoon even rustig gewoon. Het zijn volgens mij allemaal control freaks. Bezig met ordenen en afbakenen en zo. Ik haat control freaks, jongen. Bij mij thuis is het één grote teringzooi. Als ik ergens kom, mensen zeggen, doe alsof je thuis bent. Dan begin je meteen te zoeken. Dan zeggen ze, wat zoek je naar? Ik zeg, weet niet, maar dit doe ik thuis ook. Een teringzooi. Alleen, kijk, ik ben vet relaxed met het scheidingsbalkje. Bij mij is dat gewoon flum. Kijk maar of je er iets achter lijkt. Gewoon chill. Alleen dat is niet genoeg, want soms staat er zo'n control freak achter je. Heb je dat balkje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik branden in je rug. Met die boodschap van, leg dat balkje neer, leg dat balkje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je één Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan beginnen, ah, is een Toblerone. En dan ga je door. Dat is mijn strijd. Want je hoort vaak dat mensen van mijn leeftijd onverschillig zijn. Er heerst een epidemie van onverschilligheid. Schijnt hoor, interesseert mij ook geen flikker, maar... Volgens mij betekent dat dat zij vinden dat ik me boos maak om de verkeerde dingen. Daar heb ik geen boodschap aan. Wie zijn zij om te zeggen waar ik me boos over mag maken of niet? Zij weten toch niet wat ik tegenkom? Zij weten helemaal niet wat mijn strijd is. Ze weten helemaal niet wat ik tegenkom. Ik koop een doosje thee van Pickwick. Zet erop 20 zakjes voor één kopje. Nee, krijg ze er niet in. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat als ik naar het journaal heb zitten kijken, dat er niks echt is blijven hangen. Niks wezenlijks blijft hangen. Dan heb ik naar het journaal zitten kijken en dan komt echt alles voorbij. Hè? Aanslagen, terrorisme, Gaza-strook. En het journaal afgelopen, doe ik de televisie uit. Dan zit ik naar zo'n zwart scherm te staren. En dan denk ik maar één ding. Dan denk ik alleen maar, wie noemt zijn zoon nou Connie Mus? En voor de rest blijft er niks hangen. En ik heb het wel eens nog erger gehad. Ik heb wel eens toen ik ziek was, een hele middag op televisie naar turnen zitten kijken. Ik geef geen fuck om turnen. Helemaal niks. De volgende dag ben ik beter, ik loop over straat, ik struikel over een stoeptegel, ik corrigeer en ik groet af. Wat is dat? Ben ik de enige als ik 's ochtends een beschuit uit de verpakking haal en hij is kapot, dat ik dan met een mes met boter de randjes van die stukjes ga insmeren met boter, hem dan weer terug in elkaar duw, alsof het één hele beschuit is, hem dan ga smeren. Alsof het één hele beschuit is, dan muisjes op doe. Alsof het één hele beschuit is en dan na de eerste happels die pff, in mijn gezicht ontploft. Alle stukjes die op de grond liggen al springend fijn stampen, terwijl ik roep hoerenbeschuit, hoerenbeschuit. Ben ik de enige? Ik heb laatst in de winkel echt 5 minuten voor me uitstaan kijken, omdat voor mij in het schap in de winkel stond een 1,5 liter fles Sanex douchegel. 1,5 liter? Dat is zo'n koeienrote fles, hè? Hoe komen ze erbij dat er behoefte is aan zo'n koeienrote fles? Wie zijn die mensen? Je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pek van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef alle vreemde mensen in Nederland met rare douchegewoonten hebben opgebeld? Ik ben Fred en ik douche regelmatig met mijn pony Rita.
1: Wat ik behoefte aan heb, is een grotere fles. Zodat wij, Rita en ik, elkander kunnen insmeren. Ja, ja. Wordt dat gewerkt? Dankjewel, Rio.
2: Nee, ligt zeker aan mij. En iedereen gaat er maar aan mee. Iedereen. Een ongeschreven protocol. Iedereen gaat er maar aan mee. Ongeschreven wetjes. Of de geschreven wetjes. Soms nog erger. Je mag bijvoorbeeld niet bellen in de auto zonder handsfree set. Dat is een regeltje. Je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Houdt iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot de snelweg op.
3: Luister naar Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: En dan nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon, graag, ja? Ja, ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Want het is eigenlijk... Bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Dat
1: heb ik gezien, ja.
0: Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Want u bent namelijk bestolen van uw auto.
1: Ja, ik wou instappen.
0: Ja.
1: Toen zat ik meteen op de olievlekken.
0: Dat zit niet zo lekker, hè?
1: Niet zo lekker, ja.
0: En uw televisietoestel bent u ook al kwijt?
1: Ja, ik zat net lekker te kijken.
0: Ja.
1: Dan kwamen ze het weghalen.
0: Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed?
1: Ja, dat was een soort stelen bingo.
0: Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè?
1: Het is een heel mooi toestel.
0: Oh ja?
1: Met een glas van voren.
0: Oh.
1: Dat is 28,50.
0: 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja.
1: Nee, per maand.
0: Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van nu.
1: Ik had net afbetaald.
0: Oh. En hoe zat dat dan gegaan met uw tafelzilver?
1: Ik zat net lekker te eten.
0: Ja, u vertelt u zeker een fabeltje,
1: heus niet,
0: hè?
1: Heus niet, heus niet.
0: Nee. Hoe kan dat nou?
1: Trokken ze het zo uit mijn handen.
0: En u zei niet?
1: Nee, wat moet je zeggen?
0: Zeggen, dat lijkt me nog wat duidelijk wat je moet zeggen.
1: Ik had net mijn mond vol.
0: Dat dit allemaal kan in deze tijd.
1: Ik heb nou alleen nog bestek 81.
0: Oh, daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien.
1: Ja, ja? Moet kunnen.
0: Dat dacht ik ook wel. Maar u bent toch wel verzekerd tegen diefstal?
1: Ja, ik had allerlei verzekeringen.
0: Allerlei verzekeringen, ja?
1: Verzekeringen.
0: Ja.
1: En toen wou ik aangifte doen. Toen was mijn polis gestolen.
0: Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering?
1: Alleen het hoesje.
0: Wat je daar nou mee? Hè? Mm. Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Zeg, maak het nou een beetje. Klopt dat wat die mensen zeggen?
1: Alsjeblieft u.
0: Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal?
1: Ja, dat klopt, je. Ja.
0: Maar hoe kan dat nu?
1: Ja, ik was net lekker...
0: Ja, meneer De Lange. Wat was u aan het... Wat was u aan het doen?
1: Postzegels aan het inplakken.
0: Oh ja, en
1: toen ging ze er op de fiets vandoor. Ja. Kinderen zaten achterop.
0: Achterop, ja, allemaal?
1: Alle zes. Ja. En die zongen het liedje... Heid, heid, heid, we zijn hem lekker kwijt.
0: We konden natuurlijk niet langer tegen de spanningen.
1: De spanningen.
0: Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma... die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van?
1: Ja, mijn bescheiden mening...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, dat durf ik niet zo goed te vertellen.
0: Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn.
1: Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien.
0: Vindt u dat niet een beetje te?
1: Nou, een beetje te, ja.
0: Maar u zou het toch wel leuk vinden, geloof ik?
1: Ja, hartstikke leuk vinden.
0: Dat uw wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal, ja, hè?
1: Satéetje gaat er wel in. Ja.
0: Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden?
1: Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.
2: Mix 24.
3: And now, the moment you've all been waiting for.
4: Let's go!
2: The station with the
5: best music.
6: Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
9: 24 uur per dag.
10: Every day I'm shuffling.

the funk.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk, hier. Jammer, hè. Zonneke zo weggooien. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Ja, zeker wel. Oh, niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo en toe. Ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in de trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Finkes. Wat is Herma Finkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, dat doet dat. Nou, toen in één keer heel rustig, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, zeurt me aan een kop om handtekeningen zo. Ik zeg, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk, zeg. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen, een prettige reis nog, u ook nog een prettige reis en tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan, fronste zijn wenkbrauwen en zei, bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Dat is zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog, Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Finkes. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander, Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van der Rijk, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, geintje, hè. Ja, een geintje. Flauwekul, Tommy. Een Cooper-test, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik mij melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang, rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte doodmoe neer op een bankje tussen de zangeres zonder naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een frek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks.
1: Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want de zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig, zei je. Nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten en daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over Mankanelis en dat heeft mij nogal gekwetst. Dus, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over Mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest ik verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nog tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Sevaart. En dat was niet goed, dat... Dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen, hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed, Gerard. En dan wil ik u nog graag even... Dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes.

Nee, een leuke ervaring, zo'n sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is Haags heel leuk. Dat vind ik wel, hoor. Hè? Ik hoorde trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Heel raar was dat. Ik stond met die Engelsman te praten. Weet je nog, die Engelsman? Toen hoor ik ineens achter me aan de rand van het zwembad een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen. Arnold! Kun je nou eens 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein, dik jongetje boven water, waarvan ik denk, hoe is die in Jezusnaam onder water gekomen, zeg. En ineens moet ik denken dat ik in een leuke dialect in het Haags het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet ik natuurlijk even uitleggen, hè. Het was een tijdje geleden, dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wow, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen, de dag erop zelfs mijn kater had kop, hè. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren een heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar één ding over zeggen, het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick had dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achtergekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme, en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Want, ja, we waren een eind gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zeg tegen Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet te lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zette in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskast open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die naar Afrika. Hij zei, Jackass, een grijntje, er staat nog een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En die stiekem roken. Ik zei, nou, joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackass. Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heeft in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackass, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou, dat gewoon allemaal maar gebeurt? Jij kan een kwestie van cijfers. Met cijfers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan ga je met die cijfers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt, dat is niet zo moeilijk. Kan er heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt, bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is waar. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en Jackass, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit.
Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel? Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Want daar zit je dan opeens, hè? Op basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes, die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heet door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet je, wel, weet je. Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je. Want ze zijn bikkelhard. Hoor. Dan roepen ze, hé, bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen. Weet je wat? Want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen. Je kan niet naar huis. Dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten, patatjes oorlog naar binnen te gieten en je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein, die iets moet bewijzen, weet je wel? Met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha, fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt dan het grootste, kan je een beetje meekomen op school? En het grootste zegt, nee. Want hij is zo stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, jongen, jongen, jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Kom, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zeg, ja, dat was een mooi verhaal. Hij zegt, heb jij nou wat leuks meegemaakt, Jack? Als ik zei, ja hoor, was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen. Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt. We zeggen, ik versta er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je hele tijd met je haarsjes onder water leggen te zwemmen. Dat maakt niet van de dokter. Dat gozer zegt, 1 keer duik ik en toch geen kwot. Die moeder zegt, ik ken wel kwaad, Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, volgens mij maar Utrecht, dan moet ik het afmaken. Hè? En dat bakvisje, een beetje zo'n arbeidersgemeng, geniepig bakvisje, zwemt zo heel geniepig op de broertje af. Met zo'n bek van, lachen hoor. Begon die bol onder water te houden. Lopen zijn buisjes vol. Hoort het je fuck meer. En die moeder ziet op tijd het gevaar. En die gaat aan de rand van het zwembad staan. En die zegt tegen de dochter, als je het waag, Priscilla. Nou, die Priscilla doet het toch, die daar blop, zo die bol onder water, zeg. Dat jongetje komt boven en die zegt, we zeggen, ik versta er geen baal van. En die moeder was kwaad, kwaad, kan mij verrotten wat ze was. En die zegt, Priscilla, uit het water, naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik keek dit tafereeltje eens aan als haar genezen. En ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. Moet je nou doen, hè? Nee. Nou, ik begon goed, hoor. Ik zeg, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... Ze zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine aanzien. Wat een kutliedje, zeg.
Oh. Ik zeg, nou, het begint al lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ik zeg, mevrouw Vis, mag ik er mee bemoeien? Ik bedoel, ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt, wat dan? En ik zei, een baatmuts. En zij zegt, Dagi, dat ik er niet aan gedacht had, Harry. Dat kan gewoon niet. Ik kan hem niks op zijn cup zetten. Hij kan namelijk niks op zijn cup verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt, ja, dat komt aan me door zijn vader. Ik zeg, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is zijn vader? Ze zeggen, de oude vis die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Ja, dat zei ik ook. Zei, ah. En weet je wat zij terug zei? Ah, je hoeft je niet zielig te vinden, is net goed, laamlul. Nou, als de mensen denken, fuck, weet je wat, als je in een rolstoel zit, wat, dat je zielig bent, dat klopt wel, maar dat je dus daarom een leuke vent bent. Maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg, waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lam. Ik zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zegt, op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel. Hij was zo lam als een konijn, joh. Hij vergaat mij. Ik lag onderaan de trap. Hij ging zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan. Ik zie hem zo wankelen. Ik denk, daar komt hij. Ik kon bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel. Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel, hoor. En hij houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al lam. En hij is zo maf van Elvis Presley geworden. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, rot toch op, Joost, er geen gehoor, joh, Elvis vis. Ik zeg, nee, ik zeg, Priscilla was tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis... Ja, ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, ja, ik zal het je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor. En hij ging er direct naast zitten met die rolstoel. Kraat bier ernaast, zuipen. Heb die Arnold een Walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zit te zuipen. Hij zegt, zo gauw die liedjes uit zijn cup kennen als die ouder is. En hij kan lopen, gaat die regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Alberts. Daar ben je een vent. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold kwam uit de wieg, hij kon lopen, hoor. En toen heeft hij begrepen, langzamerhand, dat die oren, dat hij is doof geworden van het Walkman. Hij is helemaal doof geworden. Dat komt door zijn vader. En dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb dit verhaal bijna letterlijk, echt waar, meegemaakt. Ik moest er ook om lachen, net als u. Maar toen ik later dat jongetje over de camping zag lopen, dacht ik echt, ja, die is in de ghetto terechtgekomen. Psychisch en geestelijk en alles lichamelijk zag hij er lullig uit. En dat komt omdat die vader en moeder, misschien alleen die vader, daar niet goed mee omgaat. En dat is toch eigenlijk lullig, hoor. Want als je kinderen hebt, moet je ze een goede start geven. Dat ben je verplicht, anders moet je ze...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
1: Hey.
3: Proost.
1: Frisje? Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
1: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
4: Nou, gezellig.
5: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Amerika. Is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is het een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Men zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En dan ga je toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer een heleboel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat allebei kan, ben je dus. En je zagen. En je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, of niet? Kan je het me voorstellen, moet je doen. Moet je doen, doe eens. Doe dan. Kan je het me voorstellen, of niet? Doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik het doen? Doe ik nog één keer. Dus, daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles, hè? En je auto kwijt kan. Schitterend. Ik weet niet, plaatsen. Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto die staat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage met die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, in de garage. En dan zagen. Ja, ook. Maar ja. Kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè? Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen op elkaar zagen. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Zaag kan niet koken, hè? Dat kan niet. Dat kan niet. Zaag kan niet koken. Kan niet. Hebben ze op een gegeven moment geprobeerd, hè? In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken. Echt maar. Huis afgehuurd, keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren, zagen er weg geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik ging kan. Nee, sorry. En dat kan een zaak niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaren 5, zo'n manneke. En ik kom bij hem. Ik kom bij hem. Hey. En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan zo, door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei, oh Menk, oh Menk, oh, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven, dat is niet te doen. Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de winter ergens in de straat geparkeerd staan, en staat op videoband met voetbalwedstrijden waar je onder kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik het zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is nou, wat is er nou aan de hand? Ik bedoel, het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dezelfde bij op hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Maar als je voor mij eenzelfde hadden geplaatst, hadden ze voor mij in elk geval heel naar de A-zeger hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, wat plaats ik vanzelf van elk niet door als je zelf niet plaats hebben gekomen voor mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan man denk ik van, oh ja, ik zou naar de plaats hebben gekomen, oh ja, ik zou de plaats dezelfde delen hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gekomen, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, dus ik dacht, in ieder geval, die plaats hebben gekomen, dat moet ik zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben zelf hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen, dus plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik die plaats duidelijk hebben, dat dacht ik niet. De plaats hebben natuurlijk niet gelegd, dat is duidelijk hebben geworden. Want die peso, die had zichzelf niet helemaal niet, hè?
1: Want dat is iets van, ik denk als we peso duidelijk hebben, dan praat je met me voor dezelfde hebben gekomen. Maar, die peso die precies in het been hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die peso, moet ik alleen even zeggen, zo, die had zich wel, voor dezelfde hebben gekomen. Nou, mag je dat wel duidelijk hebben gekomen? Ik mag hem wagen.
0: En die sleutelingen hebben naar de steen hebben genomen. En ik plaats zo en ik kom zo. Ik zeg van, is de plaats er zelf hier? Daar hebben we gewoon. Ik zeg van, ik denk dat de zee. Ik zeg, plaats er duidelijk. Hè. Dus ik, nee. Ik zeg van, dus de plaats er niet van de steen hebben genomen. Zeg ik, van ja, dat ik, zei dat je plaats er moet je zaad hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats namelijk. Ik heb geen plaats. Is om aan te kijken, die is van orde verstonden we niet. Ja, flikker toch op, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

Van een luistering. Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopiescommandant, de kapitein Levenberg, is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14:00 tot 16:00 zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet. Dan weer luisteren. Dan krijgen we het welkom, zieren. Moniel. Om 14:00 zal de kompie bij de vlaggenmast van opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal dan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenue. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven geworden. Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina. Zahamenzang. Na de hoornsignalen zal een Zahamenzang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal evenrecht, zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastieke zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, rozen en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punten zelf aanzuigen. Is het duidelijk? Dan mannen gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgiften van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surparises,
als mede het uit luide borst lezen van de rijmen. Uit luide borst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstanden dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk? Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de Fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen: een stijfsel en andere plakmiddelen, papieren, touwen en cellotapen, garoenenzeep, een keukenstrahoop en appelstrahoop. Rinsen. Als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen CQ-gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld: presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen: Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. En dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met: Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden: Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luisteren, mannen, luisteren. Laat maar zeggen: Leo heb kor getrokken. Bij het loten. Geen andere gedachten, mannen. Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. Dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Luisteren. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan, maar een pen wordt aangetroffen, als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Nee. Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven, aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met die verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden, maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgetrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat?
Antwoord, Sinterklaas bestaat.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

映されて山崩せん No one has ever known your money.

mancata un po', capivo. Een dagje pret paard doen we vandaag. Dagje pret paard, zullen ze bedoelen. Dagje blubber, zo'n paard bedoelen ze. Dagje zenuwenperk. Maar de hele week zitten we al te verregen op de camping 12 kilometer verderop. Elke avond hangen we met al die vakantiegangers, hangen we de kantine, hoor. We zaten naar de televisie te koekeloeren, naar de weerberichten. Kom zij er gisteravond op, die slissert met die tandjes. Die Griet van Somers. Oh, maar oh, ik heb zo'n hekel aan het wijven. Oh. Ze is mijn vuilste opgewekt. Dan staat ze aan de soublé in die lens te koekeloeren. Ik zie het heel zomer in, hoor. Het gaat beslist schitterend weer worden, zeker weten. Misschien krijgen we hier en daar een klein buitje. Nou, ik had het kunnen weten, de buitje valt hier. En nooit toppen de slissert verderop. Maar als je zoiets van tevoren weet, dan hol je er niet in je bolle hasjes om met drie kinderen nog een pretpark te gaan. Jongens worden lastig met de pakken weer, want je moet zo vanavond doorplukken. We zitten aan de ramakken dan weer. Sabrina! Ga je er weer in de wildwaterbom? Nee, ik wacht niet meer, want ik ben al zei ik net. Ratmakkel. Ja, 16 jaar is ze maar luisteren naar de moeder. Oh, maar dan gaat ze weer die wildwaterbom in. Ik wacht niet meer, want ik ga naar het paardenkoekenhuis, hoor. Ik ga eerst even een valium nemen. Hele checkie draaien, hè? Nee, papa zit er ook al en oma en Audrey. Paardenkoekenhuis naast de zingende waterleners. Ga jij je kat houden, ja? We gaan zo plassen. Maar ik ben al 8 keer met de kind naar de wc geweest. Als ze op de pad zitten, matsen we niet. Ja, er komt zitten een blaasontsteking, hetje, van de natte voeten op de camping. Ja, het is haar eigen schuld, dan op ze met de blote poot door de blubber zo door. Ik heb 1000 keer gezien je patoffers aantrekken, jank het, ja. Je knijpt die plaas maar af. Een dagje pret, park. Oh. En voortaan je de ben alleen nog al hier. Want we denken, we zitten 12 kilometer verderop. Hoor. We zijn er in een wip, hoor. Maar we zijn uren onderweg geweest met al die bussen. Zaten we nog totaal verkeerd. Ik zei tegen die bussen, ik zei, we moeten overstappen dan. Hij zei, we moeten u wezen. Hij zei, dan gaat je niks, hè? Totale vlerk. Ja, we zijn ook niet gewend om met openbaar vervoer te reizen. Want wij hebben normaal gesproken, hebben wij zelf altijd de auto. Hoor. Maar ja, dat zie je altijd zien. Hoor. 2 dagen voor de vakantie was ik de stad naar weer in. Helemaal in de stretch. Zooi kopen voor die caravan. Hoor. Hartstikke druk. En die stad nergens. Kan je weer eens parkeren. Hoor. En fijn, ik kom thuis. Ik zit tegen mijn man. Ik zeg, ik heb er niet veel verstaan van. Is je maar volgens mij zit de water in de carburateur van de auto. Hij zei, nou, ik zou wel even kijken. Hij zei, waar staat hij? Ik zei, hij legt in de graag. Oh, jullie lachen, maar mijn man was bloedlink, hoor. Oh, maar hij gongt zo keer tegen mij. Ik zei, je kind dat kwaad op mijn wezen. Ik zei, maar ik heb er verdorie zelf nog een whiplash aan overhouden ook. Hij zei, een whiplash? Prima, het werd tijd dat je whiplash nam. Ja. Ja. Ja. En dan moet je nog romantisch op vakantie met Salem. Maar goed. Alles valt tegen. Het is een verrotte caravan. Die jongens zijn laagster en hier in de pretpark kloppen ze even oude losse zender uit je zak. Oh, man, wat een vuile uitnasserij is dat hier, hoor. Ik zei vanochtend tegen het wijf van de kaars. Ik zei, heb je niet een keertje korting of zo? Ik zei, voor een arm regienetje of zo? Ze zei, wel, hoor. Ze zei, onder de 4 halve prijs. Zo, ik zei, ik kom goed uit en ik heb er 3. Ja, maar dan gaan we niet om, het was onder de 4 jaar. Denk dat die blaaskees daar, oh. Maar goed. Mijn zoon Audrey, die is 9, maar die vreet gelukkig nog eens leg. Dus met een beetje fantasie kon hij ook nog net voor 4 jaar doorgaan. Dus ja, ik duw dan zo eens een schouwtje naar beneden. Ik zei, hij is ook 4. Had hij keihard schreeuwen, ik ben toch 9? Ik zei, is mooi, je helpen. Oh, ik heb een tijdje dubbeld gewoon betalen, hoor. En mijn schoonmoeder is mee.
Die is een paar dagen over op de camping, ja. Nou, mijn man is er ook. Hij zei, vraag de mens maar een paar dagen. Hij zei, het zit niks aan de leven. Nou, hebben wij er niks meer aan. Ja, mijn man zegt ook, als je zit nog aan goed bij cash, weet je, zit een vet pensioen. Dan kan ze even schuiven, dat we nou die tegenvallen met die auto hebben, kan ze even trakteren. Nou, schuiven doet ze wel hoor, mijn schoonmoeder. Och, ze kan zo schuiven. Oh, naar achteren schuift ze. Als ze betaald worden, stond ze achteraan met de portemonneetje. En hij altijd dezelfde spoes. Ik had net willen betalen, maar ik ben net te laat. Maar ik spaar het op voor jullie. Jullie zalen nog opkijken, ik laat de dood gaat. Ze nou, ik zei, dat moet je niet te vaak zeggen, anders ga ik me nog verheugen. Maar ja, ik denk vanochtend, ik ga het voor haar geen kaartje kopen. Maar dat hoefde niet, want ze had kortingsbonnen gespaard bij de bakkels. Man, die heeft er aan je maandenlang klem gevroten aan de bakkels om gratis die Efteling in te kennen. Die andere kind is net een wakkel. En de zesje dat ze is afgevallen. De zesje? De zesje? Vanochtend, ze zit bij 7 kilo kwijt. Ik zei, nou, ik zie het niet. Ze zei, ik heb ook niet, want ik ben ze kwijt. Nou, dan kom je de park in, dan hangen met grote borden overal. Alle attracties zijn gratis. Ja, toedeloe. Het kost nog dat de baas, want ze hebben ervoor gestudeerd in die parken. Op elke hoek verzinnen ze wat anders. Pataat, taco's, magnums, gebak, pannenkoeken. En alles voor 6 keer de prijs van thuis. En normaal gesproken vreten mijn kinderen voor 12 uur nog geen kastje brood, hoor. Maar ze zien die zooi hangen en het is, oh, mag ik een taco? Mag ik een patat? Mag ik een pannenkoek? Ik zei, nee. Ze mama heeft brood gesmeerd met pindakaas op de camping. Ze zei, je honger hebt, vreet je dat maar op. Nee, dat hoeven we niet, want dat is geplet in de tas, die pindakaas. Zij ook, hoor, die janken daar ook. Anderhalf uur lopen dramen om een taco, waar ze een Mexicaanse gevulde koek met die hondenkats ertussen. 12 feitenkasten die kregen. Nou zet er een graad, ze hebben hem net in de klauwen laat ze hem vallen op de grond. En die kraaien zijn erop getraind in het park, want die zijn sneller dan Speedy Gonzales om de halve takers van de grond op te vreten. Die kraaien vreten luxe dan ik, hoe? Want ik mag de hele dag die verratte pindakaas opvreten, maar oh, zo gaat het al jaren. Elke steuven gaat op aan dat grut. En als moeder voor je eigen blijven niks over. En die kinderen zijn enkel tevreden aan je portemonnee trek. Dat heb ik het nou gezegd ook. Ze noemen me geen mama meer, ze hebben gewoon portemonneetje. Alles motten ze hebben. Van de week, hoor, moest Sabrina. Gooi je naar weer in de wildwaterbom! Ik sleur je eruit, hoe? Och man, ze luistert helemaal niet, hè. Oh, dan komt ze zitten in de publiciteitsjaren. Dus luistert niet. Van de week moest zij een paar sportschoentjes hebben. Hè? Had ik in de krant een actie gezien van Rukkendingen. Leren schoen, 39 piek. Sabrina Marsha, niet? Ze moest Nike's. Goedekoopste Nike's die we zagen, 120 piek. Was niet goed genoeg. Nee, ze moest Nike's Air, 220 piek. Dus voor 100 piek meer, geen enkel lucht. En die lucht is na 3 weken niet meer te harden. Dan ratten ze de klerenkaars uit, maar ze mast er zin hebben. Oh, en ze loopt nog met zo'n smoel op ze hier. Want ze wil het liefst 12 keer over de kap in de Python. Maar ja, dat ken je niet, kan me niet op wachten, maar zij mag er niet in. Daar hangt die blaas op zijn kap. Ja, nou, zij wil enkel door de sprookjes als ze maar plaatsen de hele dag. Dat word je ook gek van. En mijn zoon Audrey, die wil helemaal niks meer. Die heeft het gehad voor de rest van de dag. Toen kwam Jordi's vanochtend, is hij iets te enthousiast op zijn buikje van het glijbaantje afgerond. En toen had hij het spijkertje niet gezien. Dan was hij precies met zijn buitenboordbeugeltje achter blijven haken. Zo. Verstaanskiesje zat er in zijn onderbroek. Het was de grootste attractie van de Efteling vanavond. Ach, dramme mensen eromheen. Nou, maar even het monstertje kijken. Maar goed. Ik ga erheen. Ik sta te shaken. Ik moet de folie en piers. Shaggy draai. Kom je nou of niet? Hè? Oh nee, gaat maar. Is dat iemand bij? Nou, laat me gaan ook. Gewoon lekker even het zonnetje schijnt. Kijk, je gaat ook al laag hoor. Kappie eraf. Kijk. Ja, zo kind het ook al wereldjeugd ook, hè? Alle pretparken heb je gezien al, hoe erg. Oh, alles kan ze krijgen van mama. Hè? Mama stapel op, daar liefie. Wat zeg je? Hé, je broek geplaatst.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, de L, hè, daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben een wezen supporter van dezelfde club. En ja, ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. Het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Dat vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en natuurlijk heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH, B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gul zegt dat wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteiten man-vrouw. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Denise, heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon. Mannen, meervoud, zo. Heel dapper dat je er gewoon eerlijk van uitkomt. Ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang. All you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de. Heb jij nu een relatie wel? Oh, dat is jouw vriend of man? Man, oh. Hoi, hallo. Hoi. Heel tof ook, dat jij, hoe jij daarmee omgaat. Vind ik heel, bewonderenswaardig. Misschien kijk je erop, dat kan ook. Maar, dat wil ik eigenlijk vragen. Weet jij in het alfabet waar de P voor staat in het alfabet? Denise. De P. Huh? Nee? De P staat voor. Dat is trouwens wel superleuk ook. Dit is jouw man.
2: Ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit. Je zit me niet voor gek te houden, toch? Als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. Panseksuelen, dat zijn mensen die vallen niet op uiterlijk. Het goede komt nog, die vallen op karakter, dat is veel mooier, man. Ja. In Amsterdam heb je al, ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel, maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan en dan moet je betalen en dan staat er iemand op het podium die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksuele heb je ook. Aseksuele, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. dan hou je een hoop tijd over. Hè? Hij bestaat. Ik heb wel eens het denken van, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Jeugd, broer, fantaseren, masturberen, de seks zelf, hè, vrouwen versieren, hè, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan jeugd, cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest. Niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: De aanwezigheid van de Heere God. Wat is dat? De aanwezigheid van de Heere God. Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus. Wat is dat? Ik kan het niet uitleggen. Dat is iets. Het is een gevoel. Christus. Ik kan het niet uitleggen. Je kan niet uitleggen. Het is een gevoel. Je kan niet.
1: Hou je kop dan, man! Ik word toch zo gek van dat christentuig, hè? Christenhonden. Kijk, die Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima gozer, niks aan hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan God, had hij het altijd over? God. En God heeft alles gemaakt, hè? Het hele universum, de aarde, ieder grasprietje, allemaal van God. En dan zei hij, dat is mijn vader, hè? Ja, dat is mijn vader, heeft het allemaal gedaan, hè? Ja. Het was gewoon een mens. Jezus was gewoon een mens, dus je liet ook scheten. Sorry dat ik het... Ja, dat vind ik leuk, dat is een beetje banaal, maar dat is zo. Een mens laat scheten, Jezus heeft scheten gelaten. Dat is, en dan moet je dat voorstellen, dat je dan zo bezig is. Ik ben dan de zoon van God. Dan. Zet anders een raam open even. Kan toch niet, man. Maar dan ga je met van dat christentuig in discussie. En dan vraag je, hoe weten jullie dat zo zeker? En dan zeg je, ja, dat staat geschreven. Ja, maar hoe weet je dan dat alles wat geschreven staat, waar is? Ja, dat staat ook geschreven. Dus ik heb altijd, als ik met dat tuig in discussie ga, hè, heb ik altijd een klein boekje bij me. Daar heb ik ingeschreven, God bestaat niet. Weet je wel? Dan heb ik in discussie gezegd, hoe weten jullie dat zo zeker? Ja, dat staat geschreven. Oh, dat is heel gek, want kijk, hier staat... Ik voel mij heel erg verbonden met het Joodse volk. Maar waarom? Omdat ik Joods ben. En met wie voel je verbonden? Met die andere Joden. Maar waarom dan? Omdat die ook Joods zijn. Maar wat voel je dan? Ja, een soort verbondenheid. Maar waarom dan? Omdat we allemaal Joods zijn. Maar wat is dat dan, die verbondenheid? Ja, dat is...
0: Ja, je kan dat niet uitleggen. Dat is...
1: Maar wat doen jullie dan? Nou, we hebben allerlei tradities. Oh ja, wat dan? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld gezellig met z'n allen allerlei dingen niet eten. En bij hele jonge jongetjes snijden wij een stuk van de lul af. En heb zelfs van die gekken, die hebben dan van die Bob Marley-achtige dreadlocks, zo'n hoedje op, staan de hele dag tegen de muur te mekkeren. Ja, zou leuk zijn dat die muur er een keer genoeg van kreeg. Hè? Staan zo van, dat die muur dan zegt, flikker nou eens op, man! Ik ben ook niet van steen. Oh, man. Oei. Weet je wat ik ook zo'n ontzettende zak vind? Allah met zijn dikke lul. Maar dan heb je van die hysterische zandmensen, die gaan heel hard op me. Allah! Dan denk ik, jongens, doe eens rustig, het is zo heet.
2: Weet je wel?
1: Allah! Dan heb je van die doodsbange zandvrouwtjes met doek in mijn kop, vraagt een cameraploeg, worden jullie onderdrukt? Dat moet ik aan mijn man vragen. En Allah vindt alle Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar dan moeten die zandvrouwtjes niet denken, oh, doe ik snel een doek in mijn kop, ben ik geen hoer meer. Nee, dan ben je een hoer met doek in je kop. Kom op, zeg. En dan hebben we nog de Hindoes. De Hindoes die staan de hele dag tot hier in een vieze, gore, smerige sloot. Echt ontzettend smerig. Staan ze dan een beetje zo. Dat doen ze omdat ze anders een kutleven krijgen. Dus dat leven moet dus nog erger zijn dan de hele dag tot je navel in een dampend riool staan. En dan staan ze zo. En dan zeg je van, hey, kom nou eens uit. Nee, nou is het mooi geweest, hè? Eruit. Hup. Nee, hup, eruit, douchen. Kom op. Dan zei ze, nee, ik blijf hier. Nee, ik blijf hier. Oh, shit, een koe. Oh, koe. Oh, koe. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar dat zijn de religies van die mensen. Dat zijn de tradities van die mensen. Dat is de manier van leven van die mensen. Dat is de cultuur van die mensen. Daar moet je respect voor hebben. Heb ik geen respect voor. Ik vind cirkels. Sorry. Weet je. Weet je waar ik respect voor heb? Hells Angels. Wat is er nou tegen dat een paar bonkige leernichten elkaar een beetje aftrekken in een blokhut? Is dat zo erg? Wat wel raar is. Het is wel heel raar. Als iemand zegt dat ze crimineel zijn, komen ze langs, slaan ze op je bek en bedreigen ze je. Hetzelfde dat even iemand zegt dat het een loodgieter is, komt hij langs, repareert je verwarming en zegt hij, als je nou nog een keer zegt, kom ik terug en dan maak ik die kraan ook, hè? Kan toch niet? Ik hou niet. Een goed.

0: I have one thing to say. You better.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: En dan de weersverwachting gelden van vrijdag tot en met zondag. Er zijn zonnige periodes en in de loop van de dag ook wolkenvelden. Daarbij is kans op enkele regen- en onweersbuien mogelijk. Het wordt 25 tot 29 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dan zaterdag, de wind draait naar het noordwesten en is matig en aan de kust vrij krachtig. Er wordt meerdere warme lucht aangevoerd en in de middagtemperatuur ligt dan tussen de 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuidoosten. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en op een lokale bui na blijft het droog. Zondag is het 18 tot 23 graden met opnieuw veel bewolking. Vooral als het noordoosten maakt dan kans op een buitje. En elders blijft het waarschijnlijk droog met een matige tot vrij krachtige noordenwind. En dan daarna afhankelijk blijft het zo'n 20 tot 23 graden de komende week. Maar onder invloed van een noordenwind. Later lijkt de temperatuur weer op te lopen en kan het weer tropisch warm gaan worden. En de onzekerheid is echter nog heel groot. Verder is het overwegend droog en met vrij veel bewolking. Tot zover het weer.

0: Ik vind dat lastig.
1: Hiërarchie, ik vind dat moeilijk. Moeilijk vind ik dat. Volgens mij is dat ook in de kern waarom ik niet hou van mensen die geloven in een God. Ik denk dat onze hersenen, die zijn altijd bezig met orde te scheppen in de chaos. En een belangrijk gereedschap is daarbij symmetrie. Het creëren van symmetrie. En ik denk dat mensen die geloven in superieure opperwezens, die geloven onbewust ook in inferieure onderwezens. Want je hebt die God die staat boven jou. En dan heb je je broeders en je zusters die ook in die God geloven. Dat zijn je gelijken. En dan onderaan bungelen altijd de ongelovigen. En voor mij botst dat met het belangrijkste principe: alle mensen zijn gelijk. Behalve de mensen die daar niet zo over denken. Ja, dat is misschien inconsequent, maar dan ben ik maar inconsequent. Consequente mensen zijn ook eng. Consequente mensen, dat is zo'n politieagent die je aanhoudt als je door het rood bent gefietst en zegt: ja, wat zou er gebeuren als iedereen door het rood zou fietsen? Ja, wat was er gebeurd als iedereen op jouw baan had gesolliciteerd? Was jij het nooit geworden? Dus tuurlijk moeten wij kunnen zeggen: fuck de koning. Wij moeten alles kunnen zeggen. Alleen, die vrijheid die gaat natuurlijk altijd gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. En we moeten wel ons best doen om voor te stellen hoe het voor die ander is. Empathie. Voor ons is het gewoon een geinig zinnetje: fuck de koning, bek lekker. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor iemand als Maxima is het gewoon ook onderdeel van haar takenpakket. Zij moet daadwerkelijk met die man fucken. Dat lijkt mij geen pretje. Willem-Alexander lijkt mij een type minnaar. Als die een vrouw alle hoeken van de kamer laat zien, dan is het toch voornamelijk van: nou, dit is dan deze ook. Ik weet niet, heb ik zo'n lichaam in de vorm van een lukraak leeggespoten bus peurschuim. Ik vermoed hier ook een beetje een witte en niksige piemel. Met opvallend veel vooruit. Echt zo'n tuitje. Zeg maar rustig een tuit. Klein beetje gekarteld, zodat je met een beetje goede wil zou er een kroontje in kunnen zien. Ik heb wel uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander schijnt een uitmuntende beffer te zijn. Serieus? Een uitmuntende beffer. Serieus? Ik vind het ook wel logisch, hij vroeger op die koninginnedagen ook veel kunnen oefenen met dat koekhappen zo. Maxima hoeft de bikinilijn ook niet bij te werken. Het is eens in de zoveel tijd Willem-Alexander loslaten. Het is weer zo glad als de schedel van Frits Wester na zware chemotherapie. Argentinian wax, noemt zij het. Gekscherend. Gekscherend. Ja. Maar goed, er is gefukt, dat is een ding wat zeker is. Als Willem-Alexander ergens niet onzeker over hoeft te zijn, is of het wel zijn kinderen zijn. Dat is. Amalia ziet er een klein beetje uit alsof Willem-Alexander seks heeft gehad met Ronald Koeman. Even denken, waar was ik gebleven? Je mag zeggen wat je wil, maar wees een paar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Of laatst ging ik met mijn vriendin bij een ander stel eten. Ik weet niet, ja, dat vind ik, zeg maar, bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van de hele wereld. Als je hier bent en je hebt mijn leeftijd, ik weet niet of je het leuk vindt om bij andere stellen te gaan eten. Als je jezelf dat hebt wijs, dat is helemaal niet zo. Je zit gewoon stoer voor jezelf te doen van, oeh, wat ben ik toch volwassen en zo. Dat is helemaal niet zo. Eten bij een ander stel vind ik na kinderporno en oorlog of op een stukje Lego staan het aller... Of chips vreet en dat er dan zo'n stukje rechtop in je bek staat, weet je wel. Jij zo'n driehoek in je hoofd geschoten krijgt. Of mensen die op de markt in fruit knijpen. Ken je die kenkellijst vandaan? Oh nee, deze is nog hard. Behalve op de 5 plekjes waar ik net keihard geknepen heb. Maar daarna vind ik dus eten bij... Oh nee, er is nog één ding wat ik nog kutter vind. Dat is dat moment waarop Wendy van Dijk zo de bril afdoet en die pruik afdoet en die tanden zo uitdoet. Dat zelfgenoegzame kutmoment, jongen. Zo, ja, ik was het. Ik was het. Jij dacht dat die was, maar ik was het. Ik had je te pakken. Ik ben Wendy van Dijk. Ja, ik ben Wendy. Mijn huwelijk ging niet door omdat ik vet naïef ben. Maar ja, ja. Nu hou ik andere mensen voor de gek. Heb ik achteraf toch nog een beetje gelijk. Ik ben Wendy. Ik ben een gekwetste vrouw. Au, au, au, au. Weet je? Een totaal ander uiterlijk aannemen is ook helemaal niet iemand voor de gek houden. Het is namelijk, iemand heeft helemaal geen kans. Nou, weer, dit is gewoon, hey Wendy, mijn hond is dood. Echt waar? Nee. Dat is helemaal niks. En er komt nog eens bij dat Wendy van Dijk mensen uit Engeland en Amerika voor de gek houdt. Snap je? Die kennen haar helemaal niet. Die hebben niet een soort aha-erlevenis. Die denken alleen van, oh, dus je bent dat andere wijf dat ik ook helemaal niet ken. Snap je? Maar daarna vind ik dus eten bij een ander stel het allerergste wat er is. Dan kom je daar en dan krijg je een rondleiding door hun huis. Dat je denkt, een rondleiding door je huis? Ik kom net van mijn huis. Ik weet precies waar alles staat. Maar we zijn vanavond bij jou. Jij gaat alles pakken, toch? Vanavond. Nou, dan ga je mee van, nou, tada, dit is de slaapkamer. Ja, ah. Vandaar het bed. Nou, dan ga je weer naar beneden en dan zit je aan tafel. Heb je niks met elkaar te bespreken, dat heb je gewoon niet. En de eventuele chemie waardoor je dacht, misschien moeten we dat maar eens doen, die bestaat ook niet, omdat de ene iemand heet naar de keuken moet. Ja, dus je mist gewoon iemand en dan ga je zo tegenover elkaar zo, ja. Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment zit iedereen vol met lucht en dan kan er gegeten worden. Nou, en op een gegeven moment, op een gegeven moment heb je tijdens het eten natuurlijk ook niks om over te praten. Dus dan ga je over dat eten praten. Van, is het in de oven geweest of zo dit? Was het in de oven? Is de oven? Duurt het lang? Duurt het lang voordat... Wat maakt het uit hoe lang het duurt? Het is blijkbaar klaar als jij langskomt. Ja, geniet ervan, toch? En toen zei, maar het ziet er ook zo mooi uit. Het ziet er ook zo mooi uit zo. Hier zo op het bord. Zo op het bord is het. Het ziet er mooi uit zo. Het is bijna zonde om op te eten. En hoe maak je dit dan? Is het kaneel of zo? Is het kaneel? Hoe maak je dit dan? Wat maakt nou uit hoe je het maakt? Jij maakt het voor mij, je geeft het aan mij, ik prop het in mijn bek en ik maak er kak van. Ja. En dat is niet omdat ik geen respect voor je heb, maar zo werkt mijn lichaam, weet je wel. Ik ben een soort poepmachine eigenlijk. Toch? Ik heb VWO gedaan, maar ik ben ook een soort poepmachine. Net als jullie. Nou goed, en op een gegeven moment, na het eten, is de sfeer helemaal kapot. Snap je? Is de sfeer helemaal. Snap je? En wat wel vaker gebeurt natuurlijk, als je 4 mensen bij elkaar propt, die alle 4 niet een nieuw iemand gaan neuken. Dat haalt de scherpe randjes er een beetje vanaf, toch? En dan vertel ik altijd een anekdote. Ik heb een hele goede anekdote. Dat gaat over een vriend van mij. Die is ooit in elkaar geslagen door een beer van een vent. De clou van het verhaal is, het het is niet een heel groot iemand waar we het over hebben, maar echt de beer van een vent. Nou, dat werkte niet toen, toen ik dat deed. Nee, voor het werkte wel, maar ik had weer dat moment. Weet je wat vaker heb, dat jij vertelt een verhaal, alles gaat goed, je zit er lekker in. Je hebt het tegen je vriendin en dat andere stel. Maar op een gegeven moment raakt dat andere stel om wat voor reden dan ook afgeleid. Waardoor jij ineens een verhaal aan je eigen vriendin aan het vertellen. Ja? En niet alleen kent ze dat verhaal al. Maar ja, ik praat dan wel door. Van, nou ja, maar ik ben alleen maar bezig, komt dat andere stel er nog bij? Zij is het ook van, ja. Om mij een beetje lief aan te kijken. Zij denkt natuurlijk diep van binnen ook van, ja, de beer van een vent. Ja, ik vond het de eerste keer al moi. Maar vandaag stoor ik mezelf aan de vorm van je hoofd.
1: Non-stop muziek. Mix 24.

Superstar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Het is niet makkelijk. Op een gegeven moment weet ik precies. Ik stond in de discotheek. Ik dacht, nu ga ik mijn ware liefde vinden. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had leuke kleding aangetrokken. Dus niet dit. Ik had mijn krullen goed gedaan. Lokstoffen op. En op dat moment zie ik een meisje staan. En ik dacht bij mezelf. Wauw. Wat een leuk karakter. Echt helemaal perfect. Zo'n perfect meisje noem ik trouwens altijd een DVD. Een DVD. Een dekkerrijpe, vrijgezelle droomvrouw. En ze komt op me aflopen en ik dacht mezelf, wauw, dit is het echt. Baren, jij bent aan de beurt. En ze staat voor mijn neus. Ik denk, dit is het. Op dat moment zegt ze, hallo, ik ben Greta. Hoor jij daar? Even later ook. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje ook. Geen DVD. Eerder een VHS. Een vrijgezel hitsig snolletje. Nee. Het gerucht ging dat haar benen te vergelijken waren met de Beatles. Al 30 jaar niet bij elkaar. Nou, wij een beetje dansen samen. Op dat moment doet ze de arm omhoog. Heeft zo'n pakje zware Javaanse jongens onder de oog. Het is niet makkelijk om je ware liefde te vinden. Even later, ander meisje. Heel leuk meisje ook. Was leuk. Tot aan de voordeur. Want toen opeens bleek dat ze een klein puppy had. En als vrouwen dus een klein puppy of een klein katje hebben, gaan ze zich totaal debiel gedragen zodra de deur open gaat. Nooit opgevallen? Dan gaat die deur open.
1: En waar ben jij nou? En waar ben jij nou? En waar ben jij nou?
0: Maar als wij mannen dat bij vrouwen doen, dan mag het dus niet, hè? Hé, en kom jij eens even naar de baas toe. Kom jij eens even naar de baas toe. Dat is een braaf teefje. Vreselijk. Maar mijn laatste vriendin, dat zegt alles. Mijn laatste vriendin was een meisje zonder clue. Ken je dat? Een meisje zonder clue? Dan kwam ik thuis en zei ik, hey, lieverd, hoe is die? Nou, wat ik nu toch heb meegemaakt. Ik zeg, vertel. Nou, zegt ze, ik loop door de supermarkt. Wie kom ik tegen? Marjan. Ik zeg, hallo Marjan. Zij zegt, hallo. Ik loop door naar de kassa. Ik reken mijn boodschappen nog af. Ik loop naar buiten toe, over het zebrapad. Komt de linkse fietser aan en rechts een auto. Nou, ik loop gewoon door. Ik kom aan bij de auto. Ik leg mijn boodschappen nog achter in de auto neer. Ik start de auto, rijd de parkeerplaats af. Steekt er opeens een oud vrouwtje over. Nou, ik stop gewoon. Dat oude vrouwtje gaat zo voor die auto langs. Ik rijd door naar huis toe. Ik haal mijn boodschappen nog achteruit de auto. Ik loop naar binnen toe, zet ze naast het gasfornuis neer, Pente gaan zetten en toen kom jij thuis. Waar is de clue? Waar de fuck is de clue? Zit je 10 minuten naar een lulkoek te luisteren? Ik bedoel, zelfs een pornofilm heeft nog een beter verhaal. Denk ik. En nog steeds als ze mij opbelt, dan doe ik altijd net of ik mijn eigen voice-moment. Kind, net doen of je eigen voice-moment. Dat is een goede truc, jongen. Wel, soms zeg ik, hoi, met Jochem, ik ben er niet, sprekertje in, naar de piep. Hey Jochem, met mij, ik bel me. Boe! Zit, ze gaan met de kloten, heerlijk. Even over voice-mails gesproken. Weet je waar ik laatst ben achtergekomen? Vroeger had je helemaal geen mobiele telefoons. Die had je vroeger helemaal niet. Michiel de Ruiter had helemaal geen mobiele telefoon. Dat vind ik dan zo gek. Maar ik vraag me altijd af, hoe zouden de voicemails geklonken hebben van historische figuren, weet je? Sommige keer wel rare. Hi, dit is de voicemail van Anne Frank. Ik ben heel moeilijk bereikt. Hoi, dit is de voice van Jezus Christus. Op dit moment ben ik er niet, maar na Paas kunnen we weer bereiken. Lopen de mensen weg? Ja, als je niet tegen kan, dan trek je zwarte kous maar boven je hoofd. Ja. Hoe waren reclames vroeger? Ook zo'n last van tering. Kijk op www.kwakzalver.nl. Zo'n grote poster, maar een jongen met puisten. De pest. Wie is er niet meer groot geworden? Hoe was dat dan? Hoe waren de spreekkoren bij voetbal? Waren die ook veel beschaafder?
2: Abel Lenstra, je moeder is een huisvrouw. Je moeder.
0: De scheidsrechter geeft een rode kaart.
2: Schiet je weg, lummel. En het hele publiek, hij is een valsspeler. Hij is een valsspeler. Zegel.
0: Was dat nou echt waar? Een mevrouw loopt over het bouwtrein heen. Op dat moment hoort ze...
2: Zo, mevrouwtje, u ziet er apetijtelijk uit.
0: En die vrouw terug.
2: Ga je mond spoelen, bavakker.
0: Hoe was SM vroeger? Hoe was SM? Was er ook veel beschaafder SM?
1: Zeg, meesteres. Kunt u eens ranzige, smerige dingen tegen me vertellen?
2: Schaaf uit. Schobbejak. Belhamel. Klaar.
0: Wel gek, hè? Ik heb weer 40 minuten slap aan het oude hoeren. Heb je nog geen triviant padje verdiend? Nou, dan ga lekker rechten. Wel raar trouwens, hè? Als solist kun je nooit daar zijn en drummen, hier zijn en zingen en hier zijn en piano spelen. Jammer, hè? Ja, vind ik ook. Ja, wacht even. Banana.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24. Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Op de bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: overal weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongsleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee. Fijn.
2: Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ah, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Ik ben met oma naar de Efteling geweest, dat vond ze mooi. Dat vond ze prachtig, de hele middag was ook één eindeloos feest, het was geweldig. En sprookjesachtig, met de boemeltrein maakten we een ritje. Langs elfen en kaboutertjes en sneeuwwitte sneeuwwitje en de fakir die vloog op zijn tapijt. Wat een jolijt, wat een jolijt, wat een jolijt. Langs door een roosje en de gelaarste kat. Langs Klein Duimpje en de vanger van de rat. En die liften de puntmuts op zijn paddenstoel.
1: Kleine boodschap. Kleine boodschap.
0: Nou, toen hebben we gelachen, u begrijpt wat ik bedoel. Oma werd opgewonden en met het uur werd ze ook wijzer. Wij vertelden haar het verhaal van de kleren van de keizer. En daarna zong zij nog een mooi liedje over Roodkapje met de kloof van Hans en Grietje. Nu zaten we aan het einde van de tocht met Lauwe Sinas en met oma op terras. Maar wij moesten ons even excuseren, want tja, tja, ik moest een plas. Toen ik terugkwam, was oma verdwenen. Nou, ik zei nog, die neemt ook snel de benen. Ik het de opzichter snel zeg, die meteen al in de kanovijver wou gaan dreggen. Wij overal zoeken, ook op de kinderboerderij. We zagen heel wat oudjes, maar zij was er niet bij. Later bleek, zij was met het papiertje van het ijs teruggegaan naar die holle bolle gijs. Ze gooide het in zijn mond. Nou, dat was een leuk spel, want hij sprak met volle mond. Steeds keurig, dank u wel. Nou, en daarvan was oma toch wel even stil en dacht, doet hij dat nou ook met mijn zonnebril? Daarna haar pruik en haar prothese en toen haar charatel en bij haar kousen en haar schoenen riep hij nog steeds dank u wel. Toen haar jas en haar vest, nou dat gaf hem plezier. Daarna haar paspoort na de vraag van hier papier. Hij vrat alles, had zelfs haar parapluutje al gekraakt. Maar oma had niets over, stond inmiddels poedelnaakt. Toen kwam bericht dat ze was gevonden, papiertjes rapend op het parkeerterrein. Allemaal voedsel voor die hongerige gijs, want eten vond hij zo fijn. Beetje beschaamd heb ik oma meegenomen, gehuld in mijn lange regenjas. En toen ik vroeg hoe ze hiertoe was gekomen, zei ze dat het zo'n beleefde jongen was.

went to survive. Well, the years fared badly quickly.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Ik ben met oma naar de Efteling geweest, dat vond ze mooi. Dat vond ze prachtig, de hele middag was ook een eindeloos feest, het was geweldig. En sprookjesachtig, met de boemeltrein maakten we een ritje. Langs elfen en kaboutertjes en sneeuwwitte sneeuwwitje en de fakir die vloog op zijn tapijt. Wat een jolijt, wat een jolijt, wat een jolijt. Langs door een roosje en de gelaarste kat. Langs Klein Duimpje en de vanger van de rat. En die liften de puntmuts op zijn paddenstoel. Kleine boodschap. Kleine boodschap. Nou, toen hebben we gelachen, u begrijpt wat ik bedoel. Oma werd opgewonden en met het uur werd ze ook wijzer. Wij vertelden haar het verhaal van de kleren van de keizer. En daarna zong zij nog een mooi liedje over Roodkapje met de kloof van Hans en Grietje. Nu zaten we aan het einde van de tocht met Lauwe Sinas en met oma op terras. Maar wij moesten ons even excuseren, want tja, tja, ik moest een plas. Toen ik terugkwam, was oma verdwenen. Nou, ik zei nog, die neemt ook snel de benen. Ik het de opzichter snel zeg, die meteen al in de kanovijver wou gaan dreggen. Wij overal zoeken, ook op de kinderboerderij. We zagen heel wat oudjes, maar zij was er niet bij. Later bleek, zij was met het papiertje van het ijs teruggegaan naar die hollebolle gijs. Ze gooide het in zijn mond, nou dat was een leuk spel, want hij sprak met volle mond. Steeds keurig, dank u wel. Nou, en daarvan was oma toch wel even stil en dacht, doet hij dat nou ook met mijn zonnebril? Daarna haar pruik en haar prothese en toen haar charatel en bij haar kousen en haar schoenen riep hij nog steeds, dank u wel. Toen haar jas en haar vest, nou dat gaf hem plezier, daarna haar paspoort na de vraag van hier papier. Hij vrat alles, had zelfs haar parapluutje al gekraakt. Maar oma had niets over, stond inmiddels poedelnaakt. Toen kwam bericht dat ze was gevonden, papiertjes rapend op het parkeerterrein. Allemaal voedsel voor die hongerige gijs, want eten vond hij zo fijn. Beetje beschaamd heb ik oma meegenomen, gehuld in mijn lange regenjas. En toen ik vroeg hoe ze hiertoe was gekomen, zei ze dat het zo'n beleefde jongen was.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alstublieft.
1: Oh, ik wil even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
0: Alleen uw naam graag, alstublieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet zo uit.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Een telefoonnummer bedoelt u?
0: Nee. Uw nummer. Uw act.
1: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag. Dank u wel, alstublieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel geschorven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer. Onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heet Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd. Niet? Zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je van de naam gehoord, niet?
0: Nee.
1: Oh. Ik heb meegenomen een paar mooie kritieken. Zeg maar, ik vind komen u misschien in?
0: Nee, dank u wel.
1: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en met 12 witte duiven. Dat is ook winter gekomen, ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Nee. Ja, en als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen, maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
0: Juist.
1: Jawel.
0: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten.
1: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet een hele...
0: Dat hoeven we niet te zien. Dan begint u maar.
1: Dank u wel, alstublieft.

moment de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer. Huh?

witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

Weer een stuk van het bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: teufelst tot. De teufel heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duiven moeten fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag, meneer Hartman.
0: Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Nu ga ik een liedje vertellen. Een liedje vertellen over een tijd toen ik nog zo een heel klein manneke was, zo van een jaar of ongeveer, apropos bij benadering. Zoiets moet dat geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer in mijn leven en mijn pa mocht meegaan naar de voetbal. En mijn pa, dat was een vreselijke supporter van voetbalploeg Anderlecht. Ga de geile nozel blijven of wat is dat? En ik mocht voor de eerste keer in mijn leven meegaan. Hè. We alle twee die autobus op, we rijden naar Anderlecht, we stappen daar af. Een volk! Een massa! Dat was precies een optreden van Urbanus van Anus. Het eerste wat mij daarop viel in die nopelnozelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest achter zo'n karreken dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Hè. Ik drek tegen mijn pa. Oh pa, dat zou ik willen zien. Als een otrofros, En ga pa zeggen dat ik je meegebracht heb om hier te komen fretten zeker. Ik leg daar een koppel lappen rond mijn oren als een... En waar zat ik nu met mijn zeven? Twee minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karreken. Hè, want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. En mijn pa dan tegen die verfrompelde. Als een not, een frost, een ostro, een frotro... hoe heet dat spel hier? Ja, maar jij moet toch wel te diet zijn, maar dat is voilà. Allee, zo van die sausjesjes, wat kost dat? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet. Maar zeg ik maar, ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg dan zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisieworst daar in het middenin. Maar zo'n halve emmer choucroute en een pollepel mosterd met een gazet onder. Hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie. En zo. Kon ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op. Hè. Maar als ik daar wou in bijten, ofwel schoof die choucroute in mijn muil. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazet en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. En uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Hè, zo. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineken. Van altijd maar te slikken om die nothoog beneden te houden. Hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen. Om me daar niet belachelijk te maken. Hè. Ik ben er al zo twee uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefloerd. Gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet meer. Afgezien. Zag ik dat nog niks. Oh ja, ik was een garmen een scheet groot. En al die anderen waren zeker zeven scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom met een trompetteken. Telkens als de grote die triepen die klein in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in het bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En mijn pa die had nogal dik ellebogen hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk Van Impe. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, hè, werd ik altijd naar links getrokken. Ik tegen vrienden niks te doen. Ik vliet er met mijn gezicht smak tegen zo'n plakkaat. Sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer zo fris als een onderlijfje dat veld op. Als ik wou rechtdoor lopen, hè, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die jezuïeten, want die hadden aan mij twee linkse voetbalschoenen gegeven. Dan moet je tegenkomen, een jezuïet, dat een mens naar links doet afwijken. Maar alt, bij die Bruin Paters was het niet beter. Ze. Ik had er een kameraad, die was een jaar of 12. Die was nog maar 3 maanden in dat college, hè, en die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, ze.
2: Mix 24. And now, the moment you've all been...